Maybe home. Escuche esto, señores. Me. Die scherzen een beetje me lacht. En mee. Is er zoiets van? En mee.